0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

bedenk ik me nu. En ja, de liefde, wat zullen we erover zeggen? Het geluk lacht je nu toe. Ja, dat hoor.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

zo'n knopje spuit het water uit de muur. De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur. De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit. Soms wordt het me te veel, krijg ik vlees.

Goedemorgen, daar zijn we weer. U heeft het al gehoord, we gaan weer lekker tegenaan. Vandaag weer de nieuwe platenkast en dat doen we elke woensdagmorgen natuurlijk tussen 10 en 12. Arie draait aan de knopjes, de plaatjes liggen weer klaar. En ik zou vast zeggen, veel plezier!

0: platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: Ja, inderdaad. En daar luistert u naar de platenkast. Elke woensdag tussen 10 en 12 live hier uit Studio Doelen. En de zwarte schijfjes worden gewoon echt hier op de draaitafel gelegd. En we zeggen het al vaker, als je het niet gelooft, dan kom je maar een keertje langs. Waarom ook niet? Nee. De Beach Boys waren dit met Kokomo, René Froger en Bobby McFerrin was de eerste van vandaag. En die riep al meteen, don't worry, be happy. Nou, dat is een beetje de insteek van vandaag. Want vrolijke plaatjes, die moeten er zijn. Hier is Adamo en vous permettez, monsieur.

Ja, daar werd heel wat over gesproken over dit programma. Iedereen die sprak er schande van het erotische programma, soft erotisch was het wel, van Wendy van Wanten. En dat was op Veronica. Iedereen sprak er schande van, elke week. Met andere woorden, ze keken elke week. Daarvoor hadden we Rita Briefes van de Dolly Dots met Glenn Madeiros. En The Judge was natuurlijk ook weer lekker. En een onbekend plaatje van Henk Wijngaard. Ik denk dat het een tussendoortje was, want het was niet echt een truckertje. Maar vooruit. We gaan naar België. Hier zijn de Kreuners. Ik wil je.

0: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Ja, vandaag hebben we heel veel ook Nederlandstalige plaatjes. We hebben vandaag de singles uit kast nummer 3. Was ik vergeten te vertellen. En dan uit de... Even kijken, de eerste, tweede... De vierde rij. Ja. Ja, misschien denkt u van, houd je me nou voor de gek? Nee, we hebben gewoon echt hier zwarte schijfjes liggen. En Arie, die legt ze er iedere keer op. En soms hoor je ze kraken, sputteren en spetteren. En soms zijn ze ook heel mooi, zoals de vorige. Gloria Estefan, Conny van der Bos en Wim Rijke. Oh, een dijk van een foxtrot, zeg ik altijd. Roy Orbison en John Spencer met zijn Nederlandse versie van The Shape Him In. We gaan naar Engeland, naar Sir Richard Cliff. Hier zijn de Lucky Lips.

Ja, en dat was Bart Peters. Ja, die zou het niet verwachten met zijn band The Radios. Helaas horen we daar heel weinig van, want hij schijnt toch wel op te treden in België, maar niet in Nederland helaas. Daarvoor hadden we, denk ik, de originele van het nummer Tink, Lynn Collins, Koos Alberts, Zijn het je ogen en The Wheels of Fire van BZN. Het is inmiddels alweer 11 uur geweest. We zijn alweer bezig aan het tweede uur. En hier is Shake Hands van Drafty Deutscher.

Ja, dat was in de jaren 80 was er een serie met allemaal dance hits. En dit was een singeltje. Dat was een beetje een reclamestuntje wat er aan vast zat. Het was wel een top 40 hitje. En die cd's en lp's, eigenlijk waren het eerste lp's. Volgens mij heb ik ook nog een aantal thuis staan. En die vlogen de balie over, zeg maar. Daarvoor André Hazes met een knijter van een hit natuurlijk. Ik ben een gokker van zijn blues album. Gladys Knight, Zonder de Pips, License to Kill. Jan ten Hopen, die had het nog steeds. Jij bent alles. We gaan weer eens naar België. En ik vind me eigenlijk niet persoonlijk aangesproken. Het is Anne Christie en ze zegt, dag vreemde man. Thank you.

Justine, ik zit hier gewoon met kippenvel. Of het nou wat de studio is, dat weet ik niet. Maar dit zingen ze gewoon niet meer op het Songfestival. Dat is eigenlijk wel jammer hoor, want het is allemaal maar gebler en gebrul. En rare acts. En dit was toch wel een klein hitje. Uit 1989 alweer. Het Songfestival waar het toen de tijd was, weet ik niet meer. Maar het was wel een leuke inzet.

Buckets met The End of the Show. Inderdaad, het zit er zo'n beetje op. En we horen ook nog Middle of the Road. Apertatus Child en Randy Crawford en Eric Clapton. En dat waren de laatste van vandaag van deze platenkast. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10 s'avonds. En dan kun je nog een keer naluisteren. Deze week geen playlist op de website, want... De webmaster heeft vakantie. Nou, vooruit. Voor deze keer. Ik zou zeggen, luister volgende week weer. En dan is er weer een nieuwe platenkast. En wat ons betreft, tot de volgende keer maar weer.

porno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw twee toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: tijden.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

win, win.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: belachelijke.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs,

meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Geweldig, Merel. Geweldig. God, dat is goed. Merel, heb je ook huisdieren thuis?
1: Ja.
0: Wat voor dieren dan?
1: Een hond.
0: Een hond? En hoe heet die hond?
1: Douwe.
0: Douwe. Ken je de hond Bello?

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Misschien dat u allemaal wel eens een keer in het buitenland geweest bent met uw vakantie. En als ik u zo hier allemaal zit aan te kijken, dan heb ik wel het idee dat u toch wel eens 5 dagen naar Parijs wil. Ja.

lekker aan de bomen in Parijs. Als je soms je schoonma op een kwaaie dag ontmoet, als een kort dik proppie met een jongenskoppie,

was van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
3: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Welcome everybody. Yeah.

0: Het is zomer, nog steeds zomer.
1: Ja, het is nog steeds warm, Kees.
0: Hier in de studio is het op het moment een graadje of 40, denk ik. En ja, buiten is het lekkerder.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: We waren nog aan het overwegen om heel de boel naar buiten te doen. Maar lekker buiten in de tuin te gaan zitten.
1: Ja, maar dat was zo'n werk.
0: Ja, dat is veel te veel werk. We doen het maar niet.
1: Nee.
0: Ik had vorige week, heb ik al gezegd, dit is de Doos voor de Days. Het programma van Sico en Kees.
1: Nee, maar deze, Doos voor de Days. Het programma van Sico en Kees.
0: Ja, van Rozo Radio. Het station waar een muziek in zit.
1: Ja, inderdaad.
0: Vorige week had ik het nummer How Can I Be Sure gedraaid. Van David Cassidy. Van de... Die familie, weet je wel?
1: Ja.
0: De Patrick's family. Ja. Ik ga hem weer draaien. Hetzelfde nummer, maar dan de originele van de Young Rascals. Daar is die origineel van. Uit 1967. Daarna horen we ook nog een stukje van David Cassidy. Hetzelfde nummer. Uit 1972 had je er een dikke hit mee. Dusty Springfield had hem uitgebracht in 1970. En had er een klein bescheiden hitje mee. We doen trouwens dan gelijk maar erachteraan een 3-in-1 van Dusty Springfield met Summer Is Over en Yesterday When I Was Young. Daar ook nog even achter. Maar we beginnen met een 3-luikje van het nummer How Can I Be Sure? The Young Rascals, David Cassidy en Dusty Springfield. Dat was een hele mond vol, hè?
1: Inderdaad.
0: Hier komen ze. How can I The Young Rascals.

0: Dit is waarschijnlijk een nummer van Dusty Springfield, of niet?
1: Ja, en dan heet het The Summer is Over.
0: Precies.
1: Maar hij is nog niet over.
0: Hij begint net. Ja.

0: come closer. Het is altijd een beetje lachen met de Franse uitspraak van, of die Engelse uitspraak van die Franse zangerstaak. Wel heel apart. Het was Charles Aznavour met Dance in the Old Fashioned Way. Volgens mij het nummer wat ervoor staat, Yesterday When I Was Young van Dusty Springfield. Volgens mij een origineel, ook een nummer van Charles Aznavour. Maar dat denk ik dus.
1: Ja,
0: dat weet ik niet 100% zeker.
1: Yesterday,
0: De Beatles gaan we krijgen. Giles Martin, de zoon van George Martin, die heeft ze opnieuw geremasterd. De nummers van de LP Rebel Soul uit 1965. En die nieuwe uitvoering die komt dan in begin oktober uit. Daar ligt hij in de winkel.
1: 7 oktober, dacht ik.
0: Ja, zoiets, hè? Ja. De nieuwe LP, de nieuwe uitvoering, de album Rubber Soul. En daar gaan we een aantal nummers van draaien. Zo dadelijk eerst de compilatie van de LP. Welke nummers staan er allemaal zo'n beetje op? Ook Day Tripper en We Can Work It Out, de single van de Beatles. Die staat er ook op de Rubber Soul LP. En natuurlijk gaan we die ook draaien. We draaien compilatie van de LP. We draaien Day Tripper, We Can Work It Out and Run For Your Life. Dit is het Beatle Monument over Rubber Soul. Komen ze. Yes. Oké. Okay.
1: The greatest of all time. The Beatles.

Ik kreeg net te horen op de app dat er ook een mooie versie is van Daytripper. En die is dan wel... van wie is die eigenlijk? Wat zei hij? Ik moet even zoeken, Kees. Bing Crosby.

0: If you wanted to resign from the amateur mathematics, do.
1: It's not that. I put a lot of money and thought into the whole thing.
0: Yeah, but let's face it, you're crap. Aren't you?
1: Well, all right, all right.
0: I mean, you're only doing war-guns.
1: Whose father was he got the hall in the first place, eh?
0: Yes, you're only doing war-guns and you're farting those up.
1: Nell!
0: Oh, Christ, you're
1: making... Give it a kiss. Ha! Okay. Mm. Oh, that might be an idea.
0: Okay, let's take it from the top and run it.
1: Don't take it.
0: I mean...
2: Well, I'd rather see you dead, little boy, than to see you with another girl.
3: Het waren dus enkele... Enkele fragmenten.
4: Ja, ik hoorde het. Ja.
3: Tijdens de opnames van Rubber Soul hoorden wij de Beatles praten. Zoals ze dat noemen. We hadden een compilatie van de nummers die zo'n beetje op de LP staan. Aangevuld natuurlijk met de single Day Trip and We Can Work It Out. Die ook op die LP staan. En yeah. Run For Your Life. Het is een hele goede LP. Als ik het zo allemaal achter elkaar hoor, denk ik, zijn eigenlijk allemaal hele goede nummers. Dus oktober.
4: Het is de verandering van de Beatles, denk ik. Hè?
3: Ja, het was een beetje de omschakeling in de muziekstijl.
4: Yeah.
3: En dat was goed te horen op die LP. En dat ging er nog een klein beetje verder. Een jaar later met Revolver en daarna Sergeant Peppers. Maar dat verhaal komt later nog wel een keer.
4: Dat gaan we zeker doen.
3: We zijn toegekomen aan wat andere leuke nummers.
4: Ja.
3: Maar daar is natuurlijk meer dan alleen de Beatles. We gaan zo dadelijk weer eens even luisteren naar de Young Rascals uit 1967. Met een hartstikke lekkere zomerse nummer. Groovin'.
4: Groovin', ja.
3: Daarna de Beach Boys. Een van hun allermooiste toch wel, vind ik zelf. Tears in the Morning. 1970 komt die. En John Denver met Fly Away uit 1975. Daar krijgen we er ook nog eentje van de Seekers. Morning Town Ride uit 1968. Maar we beginnen met de Young Rascals en Groovin'. Je mag de naald erop zetten. Op Groovin'. Laat de vogeltjes maar los. Daar komen ze.

0: En dat waren uit Australië of uit Nieuw-Zeeland. Waar kwamen zij ook alweer vandaan?
1: De Seekers.
0: Nou ben ik het heel even kwijt. Maar ik dacht Australië. Maar het kan ook Nieuw-Zeeland. Zeg jij dadelijk Nieuw-Zeeland natuurlijk. De Seekers. De echte oude Seekers. Morning Town Ride. Ja, we hebben er ook een paar.
2: Je hebt het goed hoor. Australië.
0: Oh toch?
2: Ja, helemaal.
0: Oké. Okay. We gaan verder met Crosby, Stills, Nash en Young met een American Dream uit 1971. Daarna Stevie Wonder, Living for the City. En die komt uit 1973. We hebben nog eentje van de Beach Boys. Misschien, als we tijd hebben, met Disney Girls. We beginnen met Crosby, Stills, Nash en Young.
2: Heb jij Stevie zijn vrouw eens gezien?
0: Van wie?
2: Van Stevie Wonder?
0: Nee.
2: Ik ook niet. Hij ook niet.
0: Nee, hij ook niet, nee. Ah. God, ja.
2: Hij moet ook op.
0: Crosby, Stills, Nash & Young, American Dream.

0: Ja, en met de Beach Boys. Met het nummer Disney Girls van hun LP Surf's Up uit 1971. Gaan we naar 9 uur? Of is het 9 uur geweest? Ja, het eerste uurtje is voorbij.
1: We sluiten het eerste uur af.
0: Met de Beach Boys.
1: En we gaan naar...
2: 24 uur per dag. 24 uur per dag.
0: We gaan niet naar 24 uur per dag.
3: Rozo Radio.
1: Maar Rozo Radio is er natuurlijk wel.
0: Wij houden het op 2 uur per dag. Ja.
1: Ik hoor niks. Zo, dat
3: is Peter, het is zomer.
1: Wel de goede
3: schoen. Rozo Radio.
1: Rozo Radio,
3: dit
1: ja.
3: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
4: En wij zeggen... Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom bij Those Were The Days, het tweede uur.
1: Ja, zo is het. Jullie hebben nog wat te goed van mij van vorige week. En dat is van de Golden Earring, When The Ladies Smiles. Daar komt-ie.

0: Ja, en dit is Earth and Fire. En ook door gebrek aan tijd van vorige week kon ik deze drie ook niet draaien. Earth and Fire, dat is natuurlijk een Nederlandse rock-popband.
1: Nee.
0: En in 1970 zijn dit wel eigenlijk de hoogtepunten. Dat is Weekend uit 1979. Daarna krijgen we Storm and Thunder uit 1971. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973. De Earth and Fire. En de zanger is natuurlijk Johnny Kaufman. En dat is volgens mij nog de enigste overleden van Earth and Fire, denk ik, Kees.
2: Ja, als je het zo, als je het zo wil noemen. Ja.
0: Het is niet veel meer, maar ze leeft nog.
2: Ja, ze leeft nog.

Best of My Love van de Eagles. Ik zie de hele tijd mijn tweelingbroer voorbij komen. Maar. David Crosby. Nou, dit waren de Eagles. En ik heb hier ook een David. En dat is David Bowie. En het nummer heet Let's Dance. En ik heb nog een tweede nummer van David Bowie. Samen met Queen. Under Pressure.

0: Joe Cocker, You Are So Beautiful. De volgende twee nummers zijn van Pink Floyd, Wish You Were Here en Money. De radio doet het niet.
1: Jij bent de zender aan het zoeken.
0: Ja, ik ga even verder zoeken. Ja. Komt u dan?
2: Sure.

0: Pink Floyd. Dit noemen we dus een echte psychedelische rockgroep. Of ook wel genoemd... ja, ze hebben er nog een andere naam voor, hè? Acid Rock. Acid Rock. Noemen ze het ook wel. Ja. Psychedelische rockmuziek of Acid Rock. We hebben nog zo'n band eigenlijk, hè? En dat is Supertramp. Maar ja, Supertramp, dat is natuurlijk geen...
1: Psychedelisch.
0: Nee, dat is echt een...
1: Ja, het is eigenlijk meer...
0: symfonische rock.
1: Pink Floyd is ook eigenlijk symfonisch rock.
0: Ja, ja, wel, vind
1: ja,
0: je?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké. Ik heb... Subtramp heb ik nog. Twee nummers. Dreamer. En Take the Long Way Home.

0: dat was dan Supertramp tot slot.
1: Ja.
0: Met The Long Way Home.
1: Inderdaad, ja. Wij nemen vanavond de korte weg naar huis. Hè. We hoeven niet zo lang te rijden als Supertramp.
0: Nee, ik pak de binnenweggetjes.
1: We zijn er zo, hè?
0: Ja, zeker. En het zit erop.
1: Ja, het zit erop vanavond, zeker.
0: Geniet morgen en overmorgen van de 22 graden.
1: Lekker
0: even bijkomen. Ja. Want volgend weekend dan wordt het dan weer gauw tegen de 30. Dus dan zijn we weer terug bij af. Althans, dan zijn we weer terug bij het warme weer. Trouwens, volgende week als we terug zijn.
1: Ja.
0: Volgende week woensdag.
1: Ja.
0: Dan heb je zonsverduistering.
1: Ja, dat klopt, ja. 12 augustus.
0: Ja, tijdens onze uitzending. Nou, dat zou best kunnen, hè?
1: Nee, toch? Dan heb je toch geen zon meer?
0: 8 uur? Nee. Nou. Nee, dan heb je geen zon meer.
1: Nee.
0: Dan gebeurt het eerder, maar het gebeurt wel volgende week woensdag, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dan zijn wij weer terug met een nieuwe uitzending. Wil je deze uitzending nog een keer horen, kun je dat doen vrijdagavond bij de OHT. Yes!
1: Ja, van 10 tot 12.
0: Ja, van 10 tot 12. Ja, klopt. En natuurlijk anders bij OHTS uitzending gemist.
1: Ja, ik ga altijd opzoeken.
0: Ja. We gaan sluiten. Ik wens iedereen nog een fijne avond.
1: Ja, en voor degene die gaat slapen, morgen gezond weer op.
0: Wel trusten.
1: Houdoe.
0: Doei.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Die jongen met wie je geheimen op zolder had, bij wie je voor op de stuurstang zat, met wie je gestolen appeltjes at, voor wie je

Zo'n jongen, nou, zo'n jongen, die maakte vast dat ik alles vergat. De wereld, de mensen, de donkere

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur naar

Hij had laatst een vergadering, toen kwam ik vrolijk thuis. Meneer Brasse, vrienden, maar allemaal mee toe maar. Dat vrouwtje heb je de koffieglaas, geen gouden bakje in. Dat kan ze goed hoor, hij lachte tevreden. Ik kon hem wel vernielen en ik sprong haast uit mijn vel. Maar ik hier

heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Geniali od Harry Walter. En wij gaan een namen met die doen. Margootje, Marjoleine, Kom Kees en nee, Karel, nee.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.